0: Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.
1: Fingeren zulief.
2: Zoekne uit.
3: Ging zoveel misdaden.
4: Hey, Fonzo.